Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag starten we met wat ochtendgrijs. Daarna zonnig weer aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen rond de 22 graden. Bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen.
0: Dit is B1.
2: B1.
0: Enjoy the music.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be. Tawassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Dit is B1. Enjoy the music.

0: weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag starten we met wat ochtendgrijs. Daarna zonnig weer aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen rond de 22 graden. Bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen.
0: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: Weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag starten we met wat ochtendgrijs. Daarna zonnig weer aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen rond de 22 graden. Bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen.
0: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé? Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nu dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Enjoy the music. B1. De radio.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
5: B1. De radio aan zee.

0: Nieuws uit de wereld.
1: De zware bosbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Nochtans worden meer dan 100 brandweermannen van meerdere zones ingezet. Met de hulp van de civiele bescherming, politie en leger. En er is ook steun uit Nederland, Duitsland en Luxemburg. Maar toch is intussen al meer dan 2700 hectare natuur vernield. En dat dreigt ook de komende tijd alleen maar erger te worden, vertelt journaliste Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken, nageblust moeten worden.
1: Zo'n 600 mensen werden gisteren uit voorzorg geëvacueerd. Een 40-tal wordt opgevangen in een sportzaal in Malmedy. En ook de inwoners van een dorpje op de Belgisch-Duitse grens houden zich klaar om eventueel geëvacueerd te worden, omdat vuur en rook dichterbij komen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport in ons voetbal staan Club Brugge en Antwerp na 2 speeldagen met het maximum van 6 punten aan de leiding. Ze wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee Leuven en Antwerp in Kortrijk. Racing Genk pakte zijn eerste zege. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de 4e medaille voor ons land daar in Birmingham. Je hoort 2 van de 4 lopers, eerst Simon Verheerstraeten en dan Emiel Botterman.
3: Zot, inderdaad. 4e in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
4: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt wel voor dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen. Het is een droom, hè? En is uitgekomen, ja.
1: Ja, op dezelfde afstand bij de vrouwen finishte onze Belgian Rockets als 5e in hun finale. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, zijn openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
5: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
1: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. We krijgen afwisselend opklaringen en wolken en het blijft meestal droog, maximaal rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag wordt de kans op regen groter, maximaal rond 22 graden.
0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Weerbericht. Goedemorgen. Vandaag starten we met wat ochtendgrijs. Daarna zonnig weer aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen rond de 22 graden. Bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen.
1: Hier hoor je de zomer. B1.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
5: B1.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
0: Tawassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
4: Enjoy the music. Be one. Be one.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidzone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
3: Geniet van de echte kioskconcerten. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Angie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
4: Dit is jouw zondag op B1. Goedemiddag.

0: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die ter plaatse is.
1: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
0: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
2: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in het gebied.
0: Intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
3: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus in de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter doen dan deze ochtend. Proberen beter doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
0: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
4: Dit is B1.

0: van de echte kioskconcerten Aperolokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Aperolokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
6: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Let op, lenen kost ook geld.

0: nieuws uit de wereld.
1: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die ter plaatse is.
2: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
1: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman David Denau van het KMI kijkt vooruit.
3: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
1: Intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onvo zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
4: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter doen dan deze ochtend. Proberen beter doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
1: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
0: Tawassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
6: And if you up to the highest emotions.
5: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
7: Hier hoor je de zomer. B1. Het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
2: B1.
3: Yeah.
2: B1. B1.

0: Weerbericht.
1: Goedemiddag. Het blijft zonnig deze namiddag aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen stijgen tot 22 graden bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen. Morgen en dinsdag krijgen we 23 graden met veel zon. Vanaf woensdag kan het regenen. De temperaturen zakken dan naar 20 graden.
0: De radio aan zee.
2: B1.
0: Welkom bij B1.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
2: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
3: De zomer hoor je hier. B1.

0: zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
2: Welkom bij B1. Verrassing.

0: het weerbericht.
1: Goedemiddag. Het blijft zonnig deze namiddag aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen stijgen tot 22 graden bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen. Morgen en dinsdag krijgen we 23 graden met veel zon. Vanaf woensdag kan het regenen. De temperaturen zakken dan naar 20 graden.
2: Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
4: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
5: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Soete en Van Aert die lijken samen richting de finish te gaan, tot een paar kilometer voor de meet. Want toen wilde Van Aert zijn lichaam plots niet meer mee en reed Soete dus weg. Bij de vrouwen won Nathalie Bex. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rouwera is in de regio en draagt een mondmasker.
4: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen, het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit en de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
3: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Ja, en niet alleen bij ons is er hinder door die brand, maar ook in Frankrijk. In het departement Moselle in het noordoosten is zelfs de alarmprocedure gestart voor luchtvervuiling. Concreet wil dat zeggen dat inwoners tijdelijk geen vuurwerk mogen afsteken en dat alle werkzaamheden waarbij stof gemaakt wordt enkel nog mogen als er water opgesproeid wordt. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe. En dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancello. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enric Jansana was de ploeg gewoon niet goed genoeg vandaag.
5: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
3: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui ook en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
2: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Het weerbericht.
1: Goedemiddag. Het blijft zonnig deze namiddag aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen stijgen tot 22 graden bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen. Morgen en dinsdag krijgen we 23 graden met veel zon. Vanaf woensdag kan het regenen. De temperaturen zakken dan naar 20 graden.
2: Perfect voor de zomer.

0: de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. We nodigen je graag uit op het eerste foodconcept op vrijdag 21 augustus. Walking dinner en live muziek. Info en inschrijven kan via meetpuerto.be.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Dit is B1.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Geniet van de echte kioskconcerten. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
2: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is jouw weekend op B1. Goeie avond.

0: hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rauwera is daar in de regio en draagt een mondmasker.
1: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
0: Intussen lijkt het vuur niet meer verder uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse.
2: Ik ben overgeschakeld echt naar volledig gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerke.
0: Ja, Soete en Van Aert die leken samen richting de finish te gaan, tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen.
3: Ik denk dat ik mezelf wel moeilijk had gemaakt om eerst die groep van Daan ver te laten wegrijden. Dus dat oversteken kostte al veel krachten. En in de laatste ronde slaagden we er dan in om met twee voorop te komen. Toen was ik eigenlijk zo enthousiast om die ontsnapping te laten doen slagen dat ik ook al een merendeel van het werk gedaan had. En toen ging plots het licht uit, dus moest ik Daan laten gaan.
0: Bij de vrouwen won Nathalie Becks. En intussen heeft de stad Turnhout ook in de Kempen laten weten dat het WK Gravel wil organiseren in 2030. Dat bevestigt organisator Golazzo. Het zou de tweede Belgische stad zijn die dat WK kan organiseren. Leuven deed het eerder in 2024. Dit jaar zal het plaatsvinden in Australië. In het najaar weten we of Turnhout dat WK ook effectief binnenhaalt. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Henrik Jansana was de ploeg vandaag gewoon niet goed genoeg.
4: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kans afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
0: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt dan ook af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
5: B1.

of the group.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.